zonne zien, daar wendt hun hem drop blauw. Zocht ik veel me gevoel, ik ben een motherfucking cloud. Zocht ik nog blind als nou, wil ik wettig in mijn keurenloch. Want liepen als ze verbranden die.